wijze tijdens de verhaling ik me nu. Tweeën ook, eer eindjes, busje koer ook. Mijn palaatje, het de kruis en een nieuw paardje. Moest de boer als duimsweer.